temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

and it's real, I keep it alive.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angolyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

0: Sporttv NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. En de klok van de kathedraal in Antwerpen staat stil nadat de bliksem is ingeslagen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Nof PC, Nof PC.
17: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Baken, zullen we even op een stoel?
5: Baasma zit comfort voor een noffelijke

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
0: RTV NOF.
2: Ekin, Waterswaard, Zewaard en Jesses.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
11: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
12: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
11: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Nof PC, Nof PC.
16: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
17: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer.
7: Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Nou, bentjes, de keer wat dan,
18: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF. Het Nijs in het Kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
23: Wij onderhouden
24: en verkopen
23: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
22: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NofPC, daar kun je wat mee.
25: NofPC.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
23: en Opel.
27: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
28: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
27: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
28: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
29: WOQS.nl.
30: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
31: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
29: WOQS.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
2: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
17: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
19: WOQS.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
19: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
22: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
23: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
22: nofpc.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk. Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de Friese Wadden is zo'n juni het stroffelpaad Iepanem. Een kuierroute die het meest kan helpen bij het verwerking van verliers. Het initiatief van Harmke Rekker en Martje Nauta is bedoeld voor elke ien die te krijgen had met rouw. Big League snijdt versterren van een dierbare, een skierding, het verlies van zoenens of van werk.
2: Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, dat zat dichtbij, dat nou, tussen haakjes omzetten kerst in kuieren, in rennen. Nee. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Zal nooit zeggen van hey, die struiken, dat maakt er waai, het is altijd goed. Ja.
1: Jonk deze route binnen ze dwaanden met het ontwikkelen van meerdere routes die langer worden als de huidige route van 8 kilometer.
2: Ik denk zelfs dat het rennen voor meer in opkomst is. Mensen rennen brotten.
3: Ja.
2: En die 8 kilometer, er zijn toch verschillende plakjes waar ze even zitten kennen. Dus het is ook niet zo dat je in één streep die 8 kilometer aflezen matten. Nee. Op het dot zit er in je rugzak natuurlijk ik dingen waar ze maar de gang matten.
3: Ja.
2: Als ze willen, als ze het willen. Niks is verplicht, hè.
1: Snijnioen om 8 uur heen waren de helptjes een oproepen voor een ongeluk onder Boetenveld in Vinwarden. Die blieken dat een persoon toch een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW bopperde sleet. De brandweer van de Westerrijn het de man bevrijden. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie, vervierde hij het ziekenhuis wie dan ook net nedig. In de nacht van Sneur op Snijn was het voor de 6e keer de Walk for Brains Room. De deelnemers kon kiezen uit de route van 17 kilometer of een van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dorpshuis De Terp in Jesternijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ook de jongenierige Jildert die van zijn spietige nog al jong versterde broer Kroen. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. En ontzag hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-012.
0: Het bloed van de Wallen. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalitehaan.nl. Lalita Haan. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Tolve Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden. Dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels?
20: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet.
19: Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
23: en Opel.
26: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl
29: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
30: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
29: NOFPC.nl
27: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
31: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
32: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
31: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
32: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
33: WOQS.nl.
34: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
35: Oeh.
34: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
35: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
34: Raadsma?
35: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
36: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
37: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
33: WOQS.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. In de Friese Wouden is zo'n juni het stroffelpaad Iepenem. Een kuierroute die het meest helpt bij het verwerken van verlies. Het initiatief van Harmke Rekker en Martje Nauta is bedoeld voor elke ien die te krijgen helpt met rouw. Bigleek snijdt versterren van een dierbare, een skierding, het verlies van zoenens of van werk.
2: Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, dat zat dichtbij, dat nou, tussen haakjes omzetten kenst in kuieren, in rennen. Nee. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Het zal nooit zijn van hey, die struiken, dat maakt er waai, het is altijd goed. Ja.
1: Jonk in deze route binnen ze dwaanden met het ontwikkelen van meerdere routes die langer worden als de huidige route van 8 kilometer.
2: Ik denk zelfs dat het rennen voor meer in opkomst is. Mensen rennen brotten.
3: Ja.
2: En die 8 kilometer, er zijn toch verschillende plakjes waar ze even zitten kennen. Dus het is ook niet zo dat je in één streep die 8 kilometer aflezen matten. Nee. Op het dot zit er in je rugzak natuurlijk ik dingen waar ze maar de gang matten.
3: Ja.
2: Als ze willen, als ze dat willen. Niks is verplicht, hè.
1: Snijnioen om 8 uur heen en waande helpt ze eens een oproepen voor een ongeluk onder Boetenveld in Vinwaarden. Die blieken dat de persoon toch een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW bopperen sleert. De brandweer van de Westerrijn het de man bevrijden. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie, vervierde hij het ziekenhuis wie dan ook net nedig. In de nacht van Sneur op Snijn was het voor de 6e keer de Walk for Brains Room. De deelnemers kon kiezen uit de route van 17 kilometer of een van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dwarpshuis De Terp in Jesternijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ook de jongenierige Jildert die van zijn spietige nacht al jong versterde broek roen. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. En ontzag via het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
0: Vademierskip. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
22: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
23: Ja, echt maatwerk!
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren. Onder andere vanwege een aantal schandalen binnen de regering. En Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
20: Wat een stooijong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
20: Oh?
2: Ja, van gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.
26: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
25: TD Noord uit Jesternaidjerk.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
32: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
30: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
34: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Snijnejoen om 8 uur hinnen waren de helptjesten oproepen voor een ongeluk onder het Boetenveld in Vinwarden. Die blieken dat een persoon trok een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW boppen de sleet. De brandweerwacht van de Westerrijn het een man bevrijdde. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie. Vervierde hij het ziekenhuis wie dan ek net nedig. In de nacht van sneur op snijn was het voor de 6e keer de Walk for Brains Room. De deelnemers kon kiezen uit de route van 17 kilometer of een van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dorpshuis De Terp in Jesternijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ek de 9-jarige Jildert die van zijn spietige nog al jong versterde broer Koen. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. In de Friese Wadden is zo'n juni het stroffelpaad Iepenem. Een kuierroute die het meest kan helpen bij het verwerken van verlies. Het initiatief van Harmke Rekker en Martje Nauta is bedoeld voor elke ien die te krijgen had met rouw. Big League snijdt versterren van een dierbare, een skierding, het verlies van zoenens of van werk.
2: Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, dat zat dichtbij, dat nou, tussen haakjes omzetten kerst in kuieren, in rinnen. Ja. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Zal nooit zeggen van hey, die struiken, dat maakt er waai, het is altijd goed. Ja.
1: Jong deze route binnen ze dwaande met het ontwikkelen van meerdere routes die langer worden als de huidige route van 8 kilometer.
2: Ik denk zelfs dat het rennen voor meer in opkomst is. Mensen rennen en brotten.
3: Ja.
2: En die 8 kilometer, er zijn toch verschillende plakjes waar ze even zitten kennen. Dus het is ook niet zo dat je in één streep die 8 kilometer aflezen matten. Nee. Op het dot zit er in je rugzak natuurlijk ik dingen waar ze maar de gang matten.
3: Ja.
2: Als ze willen, als ze het willen. Niks is verplicht, hè.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
5: Het loed van de klaai.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een stoel, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaidjerk.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
31: De Friese Motorfiets!
30: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
32: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.
32: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
30: Wij hebben haal- en brengservice.
33: De pannenkoektrein!
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel. Wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging. De sector biedt 3%. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in dat land. En het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here. Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
15: Oh?
16: Ja, van gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
21: TD Noord uit Jesternaidjerk.
23: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
24: Ja, echt maatwerk!
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
28: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
25: Keukens en kasten op maat.
29: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd van 90 jaar. Al haar 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Tromeestje mij in beheining.
31: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De wandelvierdaagse van Twisel Heide en Zwergebosk is deze weekend net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar wat voor deze weekend voorspeld wordt. De zoenens en de veiligers van de ben en vrijwilligers dit voorop, meldt de organisatie. Zo hoop je de vierdaagse in september in Helly te kennen. In de nacht van Sneur op Snijen was het voor de zesde keer de Walk for Brains Room. De deelnemers kon kiezen uit de route van 17 kilometer of in van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dorpshuis De Terp in Jesternijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ook de jongenierige Jildert die van zijn spietige nog al jong versterde broek roen. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. Snijnioen om 8 uur heen waren de helptjesten oproepen voor een ongeluk onder het boetenveld in Vinwarden. Die blieken dat een persoon trok een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW boppere sleet. De brandweerwacht van de Westerrein het de man bevrijde. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie. Vervier naar het ziekenhuis wie dan ook net nedig. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
0: RTV NOF.
3: Waar staat, waad en waarden.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum.

0: kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaans Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
4: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel. Dat gebeurt vanwege zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. En het Spaanse Hooggerechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
1: WOQS.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moet we

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De wandelvierdaagse van Twisel Heide en Zwergebos gaat deze weekend net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar wat voor deze weekend voorspeld wordt. De zoenens en de veiligers van de bern en vrijwilligers dit voorop, meldt de organisatie. Zo hoop je de vierdaagse in september in Helly te kennen. In de nacht van sneeuw op snijen was het voor de zesde keer de Walk for Brains Room. De deelnemers kon kiezen uit de route van 17 kilometer of in van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dorpshuis De Terp in Jesternijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ook de jongenierige Jildert die van zijn spietige nog al jong versterde broek roem. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. Snijnenjoen om 8 uur heen waren de helptjesten oproepen voor een ongeluk onder Boetenveld in Vinwaarden. Die blieken dat een persoon trok een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW bopperde sleet. De brandweer van de Westerrein het de man bevrijden. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie. Vervier naar het ziekenhuis wie dan ook net nodig. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden.
0: Het loert van de stad. RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
7: Peppe. Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: in petear met René Koster. Elke maandagjoen van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. In petear met René Koster.
1: En Joert mee, Gost. Tjibbe Brinkman van de FNP uit Achtkarspoel. Welkom, Brinkman.
2: Dankjewel.
1: Wiege Postma weer achter de knoppen. Zet er meestal natuurlijk alles we Sjen en Jere kennen. Maar aan de orenkant van de microfoon dus Tjibbe Brinkman. Er zijn misschien wat meesten die hier en daar denken. Brinkman, waar is dat ook alweer? Dat je dat nou ergens in Peerwudden uitlezen, maar waar is Tjibbe Brinkman?
2: Ja, Tjibbe Brinkman komt uit Twizel. Strout had een dochter van 19 en zoon van haast 15. En is wethouder in Achtkarspoel, de oren of jouw hier, had 16 jaar daarvoor een grietslid was. Dus ik denk dat in de politieke hoeken dat de meesten mee wil kennen.
1: Ja, nou, daar zit het grif even wat meest over haar. Dat zijn de wichtigste onderwerpen. Maar we vinden het nieuwsgierig om ik wat dingen van jou te weten die we nog net wisten. Dus ik, daar komen we dadelijk nog wel even op. Maar doet je binnenkamer, zeg ik het foto, het pompenbleed op het begroontje. Ja. Dat is voor jou toch wel verrekte wichtig, hè, die FNP?
2: Ja, de FNP is mijn leven. Ik heb maar 12 hobby's eigenlijk. Ja, ik heb een soort hobby's, maar wat ik echt leuk vind, dat is een paar eten en politiek. En daar ga ik mijn werk maar van maken. Dus ik altijd in de horeca zetten. En de politiek en dan vooral Friesland. En toen kostte die RK, toen zeiden ze van, nou, dan ga je zeker naar in de Randstad. En ik zei, je hier op mijn holle, mijn taak leidt in Friesland. En dat had mijn heel leven al zo west. En daar is politiek en daar een middel voor.
1: Ja, dadelijk even terug hoe die FNP. Maar waar ben je nou gestudeerd?
2: Ik die facilitair management weer dat. En, maar dat ben ik helemaal net van doel. Ja? Ik ben helemaal net van plan om te studeren. Ik ben gewoon met de MAVO begonnen in Boetenpost. En toen kwam ik daar bij de klasseleraar of zo'n decaan. En toen werd er gewoon boekjes en folders. En toen zei hij van, nou, wat vind je leuk? Nou, ik zei, een pan eten. Nou, dan weet hier is de kokskwal. En nou, dan kon je naar de auto. Dus dat hiek twee ideeën. Maar ik denk, ja, alleen om in de keuken is echt wel wat. Is soms eentonig. En dus toen die MBO twee jaar facilitaire dienstverlening. En dat weer op zich mooie opleiding. Prima. Maar toen winnen we de diploma-uitreiking. En zei de man weer erbij. En kom een klasleraar, die komt bij me en die zei van, jij gaat zeker aan het werk. Nou, ik zei, ja, dat is wel de bedoeling en alles. Maar ja, want HBO is voor jullie soort ook niet weggelegd.
1: Jullie soort?
2: Ja, jullie soort. En dus ik zei, ik zei, waar gaat het toe? Ja, hij zei, van meestal nu te worden, wie een praktiekdiploma, wie wil mooi genoeg HBO, dan komt zo'n werk. En dan werd wel klaar. En dus hij zei, wanneer deed die dij dan in grens? Ik zei, waarom was hij dat beter? Hij zei, dat was naar grens, maar ik had de auto wel op het dik, hoe snap je maar de skiep mij. En toen waren ze ervoor dat u soorten dat helpt. Nou, zo ben ik in grens rijken. En toen werd ik vol. En toen had ik het in twee jaar haal ik hier, omdat ik het MBO al hier en al die toppers uit Ljout, dat ze dan vanaf zijn, had ik nooit pensioen al een jaar hier. Dus ja, zij is gong. Ja. Dus eigenlijk maar de verkeerde beweegreden en daarheen gong.
1: Ja, maar misschien achter een pensioen wordt weer heel goed, want het had hij wel gebracht, wees no shift.
2: Ja, als je maar dus net verder hier. Nee.
1: Of misschien kreeg ik wel.
2: Dan komt er wel wat vuur in. Maar toen weer kijk al het zoeken van hoe er op Uusdels jongen werd. Op Waardvolk, maar dan eigenlijk op Friesen. En daar ga ik altijd naar meer om.
1: Ja, dat stekt hij.
2: Ja, het stekt me heel goed. Ja. Ja.
1: Nou, daar had misschien op de meest creatieve wijze op reageert.
2: Daar gaan we wel een brief schrijven, ja. Dus, en die wie net wordt de best. En in het verlies natuurlijk. En dan ga ik ook wel zijn van wat ik van voel. Zeg je maar net voor de televisie, maar dan worden we wel goed. Dus hier was wel duidelijk wat we kleven. Maar de woord maar redden er wel mee.
1: Ja, nou, we zullen dadelijk misschien nog wel even meer hoe de woorden en hoe dit verwoord, man. Maar die FNP.
2: Ja.
1: Want ja, zo'n beetje alle functies die de FNP maar betinken kan in de eigen organisatie, ga je wel gewoon.
2: Ja, haar bestuur. En al die commissies en PR-commissies. Ik ga er 18 jaar op partijhuis werken. En nou ja, hier zelf in de aardeel natuurlijk en vastzitter geweest. Ja, 16 jaar hier. 4 jaar wethouder. Ja, dus dan ga je wel aardig wat bij de een horen.
1: Maar je zei het al, eigenlijk is het mijn hobby.
2: Ja, het is, ik ben een gezegend meisje. Het is net altijd een makkelijk leven, want idealen en dingen te hebben is net altijd makkelijk. Maar dat je van iets waar je van het jongen bent, dat je daar je werk van meisje maakt, dan is dat wel een varioord.
1: Ja. En kan je eens uitlezen wat dat dan is in die FNP, wat jou zo onderspreekt dat je zegt van, daar wil ik met mij het en ziel voor inzetten?
2: Ja, wist is elke FNP'er en elke afdeling is ook weer ons. We zijn een waardige afdeling, maar het gevoel is net altijd uitgelegd. Dus die taal is voor mij ontzettend wichtig, want dat is onze identiteit. Ben we die taal kwijt, ben we onze identiteit ook kwijt. Maar elke vlageltje, dat docht wat mij mee. En wat dat bij komt, we zijn gewoon in een CDA-huishouding. En maar dus zei mijn broer, die werd maar niet heel nou ja, wie in Martin van der Veen, dat wie de man in de afdeling nachts. Toen ben ik ook lid geworden, toen ik 18 jaar werd. Maar het is zo'n uitzoering. En ik ken het gevoel net altijd een uitzoering. Maar het is vooral die streetje in het Westen om ons rug te hebben. Wat ik vind dat nog nooit gebeurd is.
1: Daar zit datzelfde waarin was Nies vertelde van.
2: Ja, dat minderwaardige gevoel wat ik viel. Bij die Hollander, vooral uit het Westen, uit de Ranenstad. Dus die stel springhanen die komen. En zie let alleen maar een keel vielte en land achter. Hoe ze Limburg de min lees geworden ha en eer hem achterlitten ha. Hoe ze Twente de textielfabrieken en leeg hellen ha. Hoe ze Grijns het gas eruit hellen ha. Hoe dat ze komen en ze let het vereer maar achter. En dan zeggen ze van ja, maar wat die regio. Nou ja, die regio telt hier dan net. Dus dat is voor mij echt, ik vind dat echt waar.
1: Dus dat weer de motivatie om mij aan de slag te doen. Ja. Dan win je zeker ik heel wie is dat de FNP zijn en waar we dat in de tweede keer maar ik even naar.
2: Ja, vlak voor. Want die andere partijen die kan wel zeggen dat ze van de regio opkomen of dat, maar die zetten alleen maar een landelijk beeld. En ik zie echt de hoop gewoon dat wie dat wel kon. Maar de tijd ziet dus zien, het sentiment ziet dus zien. Maar we gaan proberen. Maar dingen slaag je net altijd. Maar en ik weet er vlak voor dat aandelen dat ik die. Nou ja, en je wint in het leven en je verliest. Nou, wie gaat de klets krijgen? Nou, en dat is accepteren. En accepteren is echt drogen.
1: Ja, en dat is incasseren en dat betjut.
2: Ja.
1: Maar je hebt het bezocht en dat hoeven we nooit weer te doen.
2: Nee, hoe je net werd het doen, duidelijk.
1: Als het afslagen hier,
2: ja.
1: En ze hier zijn van, Chibbe, kom door ik mij die kant uit, dan hier zijn dat doch ik net.
2: Nee.
1: Want jouw wolle beslist in Friesland blijven en misschien wel beslist in Achtkarspelen.
2: Ja, als het in huwelijk voortwaan was, was het net een aardig in, zei ik altijd, maar. Er is voor mij maar één gemeente en zat ik er nou instien en er is altijd instien gaan, dat is Achtkarspelen. Dat ben mijn dwarpen. Ik heb niks aan die gewerking met die Tsjechse deal, daar wil ik ook altijd een poer op zien. Dat is mijn volk, dat is wat ik wijkom, dat is wat ik viel, dat is wat ik begrip. En dat is net altijd positief en dat is ook net altijd negatief en alles, maar dat is wat ik begrip, dat kan ik mezelf wijzen. En dat is een duidelijk profiel. En de meesten gaan je zeggen van ik teken in voor jouw die af, het met mijn zoons reden wijzen, maar dan moet ze direct op rekening kennen dat je jouw die blauw en net van oh, er komt een grote gemeente of er komt een burgemeesterspas en dan ben ze weer voort. Zo is het niet in het leven.
1: En is Tjibbe Brinkman in het vaste plak een woordman en in het tweede plak een vrier?
2: Ja. Duidelijk.
1: Dus net oorzaam?
2: Nee, wat is er dit? Nee, ik zit. Ja, ik ben het al je denigreren door de oren soorten vriezen en waan en alles. Maar.
1: Nou, dan meisje is het was het woordje.
2: Ja, nee, maar ik zou zeggen, ik hou wel van. Ik zou daarboven in Friesland zoeken naar waar je kan. Mijn eerste keer, ik met Bjemke om me heen, ik weg naar Bingrad Watergat om heen. Ik maak gewoon je mooi tussen de Bjemke zien worden.
1: Ja, dat is een echte woordman, maar ja. Die had ik een eigen mentaliteit.
2: Ja.
1: En hoe. Verhoudt die mentaliteit mij die van de klaaivriezen, Biggeliks?
2: Nou ja, die klaaivriezen, die kan enorm een goede dwarsfeest niet aan en een versierde wijn. Dat jouw kantaar dat best een goed in.
1: Maar.
2: ze kon solitair, kon ze leven op die terp. En ze wien de rieker als dat wie wien en alles. Dus die kon zelf leven, die wien en oor net nodig. Je verkwam je, dus je moest niet in de groep wijzen om het melk te redden. En dat viel ik toch meer in de waarden. Meer op een groep. Ja, en wat minder dat sturen. Je denkt die Belgen die dan door Friesland en Grijnsland, die gaan ze door Nederland heen. En dan koos precies daarboven, dan komt zo'n boer aanwaaien. Wat maakt dat hier en dit en dat? En als dan zo dat ze bij Sjaak van de Schaven hier en droeg of jaast mij en dit en dat. Het is ook even een beetje de ontvangst. Het is wel goed als er één keer 20 hier misschien wennen is, maar. Nee, mij wordt hartelijk. Ja.
1: Er zijn wel hele studies geweest naar wat is nou eigenlijk de woordman.
2: Ja.
1: En die broer zit er ik wel eens van gewoon meestal zelfs centraal voor als de woordman, als de wiere woordman.
2: Ja, ja.
1: Maar kerst toch eens onder woorden brengen wat is dat, een woordman?
2: Nou, een woordman houdt van handelen. Een woordman die skippert naar wel eens, houdt van gezelligheid, zei wat op steed. Is net altijd een even tactisch, maar het is eigenlijk alweer goed.
1: Maak nou een foto van die meisjes zo en ik zou de meisjes op stritten vregen, is dit een woordman? Dan denk ik dat ze twijfel je. Want dan zit je keurig met een begroentje om, ja, en met een signetje.
2: Ja.
1: Misschien had ze Josk ik nog wel en,
2: nee,
1: en
2: nee,
1: in de auto. En,
2: nee.
1: En misschien had ze daar de strik ik nog wel
2: nee,
1: voor als wet
2: hadden. Nee, nooit strik. Oh. Nee, oh. Nee.
1: Maar dus Josk er misschien wel een beetje te netjes uit van een woordman.
2: Ja, nou dat mij.
1: En de klompen hak ik net, jongen?
2: Nee, dat ik net. Ik ga ze wel en alles. Alleen ik kom je net te bewijzen van wat ik ben. Dus ik ga zondag en zondag bij als dat ze dat zien willen. En de ene keer ga je een paar gewoon. Maar ik let me net leren trono. En dat is echt een woord, man. Ik ga net klaar van wat ze willen. Ik doe wat ik wil.
1: Maar als het naar de gemeente hoe is die is, dan
2: ja, ben je hoor.
1: Zoals er netjes uit, dan best, ja, ik met, het visitekaartje van de gemeente.
2: Het visitekaartje van de gemeente. Dat oors mag het net doen.
1: En dan krijg je net in een Manchester Joske.
2: Oh ja, maar ik ga meestal altijd de trui gewoon aan. Ja, dat ik gewoon geen afspraken ga. Ik gewoon altijd de gewone kleren aan. Maar klaar, als je een keer op een foto maakt of ik met die nog 400 even zei, ja, nou ja, dan haalt de vrouw wel wat van boven op, want die weet het precies al. Ja, en die doet dat. Ja, wie past je zo? Ja, ja. Ja, dat jij erbij.
1: Ja. Nou, mag ik wel eens net van die officiële congressen ja, zijn, de rest vreselijk van het land. Waar viel die meer thuis? Tussen al die orenwethouders of gewoon tussen de inwenders van Twijfel?
2: Tussen mijn eigen inwenders. Ik ben een soort bestuurders, dat ken ik wel goed mee. Maar dat ik naar die VNG-congressen ga, ik ga mijn eigen uitzien en dat ik je nee te kepen en denk van, maar dat nog zo.
1: Qua luxe en ja, verzwaring en ja, catering.
2: Ja, en ze meen ik altijd dat ze me heel bleed meidje met vegetariërs eten en die restaurants. En ik denk van, jongen, ik ga gewoon bal in de sap en broodje ham, dan ben ik al tevreden. Hard op met dat gedoog. Je meen zeker als je wethouder of warge master, dat je dan één keer liet zo hoeveelheden mijn knieën bladen de hield het hamer. Nou, ik had het meer aan. Ik wil gewoon een goed stuk vlees of gewoon mijn dog gewoon en alles. Maar dat is op een of andere manier dat er insloopt in die bestuurlijke wereld.
1: Ja. Nou, vernuvert mij dat wel dat jou dat zegt.
2: Wat dan?
1: Nou, je bent ik de buffettenman.
2: Nee, dat ben ik dan mijn vrouw, hè?
1: Ja, maar goed. Dat is dan nou misschien even skierend.
2: Ja.
1: Maar dat is wel je bedrul.
2: Ja.
1: En voor de catering kan je hem inhieren.
2: Ja, maar dan krijg je wel goed eten.
1: Ja.
2: En genoeg.
1: Precies. Ja. En net als zuinig.
2: Nee, net als zuinig. Nee. Nee. Maar ik zou zeggen, dan haast net een lege pan en een lege beurs. En bij hun, dan maak net die, dan stuur ik een foto erover van naar mijn vrouw, dat ik weer zo'n seis gangen die nee, dan had hij tussen de gehaktballen alweer kleren.
1: Ja.
2: Want er waait hij niks in de hals. Alleen maar een lege beurs krijgen. Ik vind het helemaal niks. Ja. Nee, dat is mijn wereld net altijd. Nee.
1: Nee. Nee, ik maak nog ik altijd genies. Ik op de wiezen weer op als dat zeist. Maar dat jet ik bij jij. De manier waarop als zo dingen ta uitering brengt.
2: Ja, nou, ik vind dat besturen. Waar zei dat er een moris voor is dat je altijd mijn mol in de molen praat. Maar ik zou zeggen, natuurlijk, maar ik haak me wel in zo'n tieren. En ook nou, en ik wil in de rie en alles, maar waar je denkt en waar je doet. Maar om het einde van de meeste moet dus ophouden altijd van je gevoel te doen en zijn acten doen en alles. Want meesten prikken daar wel doorheen. En op een gegeven moment, waar doe je het voor? Wie doet het voor de mensen? Maar dat op een gegeven moment alleen maar stuurd wordt op getallen en net meer naar achter de mensen gestuurd wordt. Wat ik echt heel wat mis in dit bestuurlijke maat is, wat doet het met de meesten en van waar doet het? Want ik had een heel soort het gevoel dat het om de bestuurder zelf gaat van hoe belangrijk dat hij hem zelf vindt en een soort aflaat had van als joh, ik ben de monogon, ik zit hier een voorbeeld nemen, dan wordt het mis zijn van wie moet een of andere nota schrijven van inclusiviteit. Nou, het moest nou wat geld kosten, maar ik denk van dat doe ik helemaal net, want ik vind waarom zal ik iets opschrijven en dat is dat wel de moors wilst als het gewoon dwaam maakt. En dan kom ik bij een bepaalde geerkant en zeg, nou het zou toch wel mooi zijn of wat spotten van meestal mijn beheining door en al, ja wel mooi en alles. Maar dan kom ik een geerkant later kom ik daar en ik neem altijd meestal mijn beheining neem ik één keer in tien neem ik maar mee. En ik ga daar wel heen. En een peker in het maar toen ik toevallig een vrouwke met syndroom van Down had ik heel daar mij, die had ik mij naar de provincie zo en al mijn vergaderingen, dat is mijn secretaresse. En dan denk ik, en dat is Josie, jongen, en dan kom je daar En dat is ook
1: maar dan ben je er mee om.
2: Dan ben je er mee om. En dan denk ik van, toen heb ik het voorbeeld wel van mezelf. Ik hoek die in dure notas van 75.000. Ik doe het gewoon. En je praat erover, maar je voelt het net. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee.
1: What you see is what you get. Dan ben je 100% jezelf.
2: Ja.
1: En dan ben je wattelen in de meerskip. Ja. Dat is Friesland. Dat is meer in het bijzonder de Waarden. Dat is nog meer in het bijzonder Twiesel.
2: Ja. Ja, omdat ik, dat is ook een reden waarom ik een politiek ingang ben, is dat die Litse dwarpen het altijd verrekte mijn vader kon krijgen kon om wat in stand te houden en de grote dwarpen volle mijn macht heen. En daar zit de politieke macht zie je direct.
1: Dus, dat is wie datzelfde gevecht werd van de Litse jongen uit de Waarden die net verder hoe te leren.
2: Ja, mijn leven besteedt het vechtje.
1: Het besteedt het vjochtje.
2: Ja.
1: Maar het begint met het je onderdeel vielen van de meerschip, in dit geval Twiesel.
2: Ja.
1: Want hij dorst ik wel die in het oor, hè?
2: Ja, ja, maar nog minder dwanen, maar mijn functie, maar ik ben vastzitter van het dwarpshuis. Ik had een probeer voetbal in de feestcommissie, dwarpskranten. Dan ook nog pubquesten, dat maakt dan wel dwanen.
1: Ja, dan ben je presentator, een soort collega,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, maar ik meisje ze zelf weg. Dus dat vind ik al heel mooi. Maar het hoeft net een nieuw verhaal in dat opzicht om mee te werken. Maar ik viel me aan onderdeel van, dat, van die meerskip. En ik ben een persoon en ik ken toen wat met de privégang mij al is gevallen en alles, dan was droog en trots aan het wapen, dat viert je nooit weg. En daar ben ik mijn heel leven al deel van en daar wil je voor opkomen. En dan kan ik in de kroeg hang je of in de voetbalkantine zeggen van een samenwater, maar ik denk meer van waar kan ik wijzen dat ik het dan regel je kan. Nou, zo is het eigenlijk kwam.
1: Ja, maar betekent dat ik dat je een soort ombudsman binnen in Zandwarp?
2: Ja, ja, dat kwam. Dat zei ze zeker in elkaar van erin. De secretaris zegt, ja, heel wat wethouders mij maken. Maar ja, hoeveel had ik thuis krijg, telefonisch, op kantoor. Maar ik vind eigenlijk, al ben je lid of wethouder, je bent volksvertegenwoordiger. Ik kan net alles oplossen. Meestal meen dat ik alles oplossen kan en die weet ik net alle portefeuilles. Maar meestal moet je het worden. En in elk geval een stem ha. En daar ben ik net te groot voor. Dat heb ik al 20 jaar dienen.
1: Maar die mensen die komen dan bij jou, die wonen Big Leagues wat bouwen, krijgen je een bouwvergunning en dan beziek je het bij jou nog een keer.
2: Ja, en als ik ook naartoe bouwen, dat vind ik altijd. Maar het kan geen van een ekel ben mijn oorlast. Het kan een van trapleef gaan. Het kan tot een stoepen die het even verlijn worden. Maar dat, ach, neem alles maar op.
1: En wat zeg je dan? Ik bel gemeente, werken even en dan redden ze er mij of doe je het zelf?
2: Nee, want je dat krijgt maar die integriteitstoetsen. Nee, dan moet al die doen master gewoon wel via de ambtelijke lijn, maar de meeste moet even weten wat ze wijzen, maar dat mag nooit die positie misbroeken. En precies denk dat ze lang volhouden. Maar meestal in de Waarden hadden een hekel aan de oorhiet, of termijn contact met de oorhiet. Dat ik gewoon zei, dat is van vroeger uit. En ja, dan is het misschien wel voor de meesten wat nodiger als ze dan in dit geval ze hebben even bij je.
1: Dat is in je van u's.
2: Dat is in je van u's.
1: Dat is net een.
2: Maar dat is makkelijk, want ik probeer alles wel op te lossen. Ik kan net alles oplossen. Nee. En het is opnemen in privé en zakelijk rent ik wel heel veel trolk worden. Daar maak je wel rekening mee hoor. Maar zo wat voor hun één ding is, wat misschien voor mij 20. Maar dat is wel waarom je kezen binnen.
1: Ja, maar dat maakt je dus wel een beetje skieren. Ja. Want ze komen misschien ook wel bij dingen van jou, waarvan ze denken van nou, dat daar red je dan wel even
2: ja,
1: bij.
2: Ja, maar we denken ze maar alles. nee, maar. Ik doe mijn best met alle goede intenties. Ik wil alle mensen helpen. Ik heb een zwaarzaam karakter. Ik ben vol, maar ik ben wel heel zwaarzaam. Ik voor de mensen om me heen. Maar ik kan regels ook net veroordelen. Ik regels die het heel breek ben.
1: Maar het is ik net zei dat mensen die boeten posten of niet rustig veen denken van, nou we hoeven net naar Brinkman, want die regelt dat alleen nog maar van Twiesel en nog wat liet ze kennen.
2: Nee,
1: heen.
2: Want dat is het. Dus ik krijg ze echt uit de hele gemeente. Dat is ongelooflijk. En dat ik een winkel instap en alles. Ik zie de meesten, want ik ken ze al die net. Maar ik ken echt een soort meesten. Een soort meesten ken me. En dat is nou al echt gemeentebreedte dat we. Dus nee, dat ik in het wiezel. Ik ging erom de reden waarom. Dat we daarheen gaan weer te wiezel.
1: Ja.
2: Omdat die gewoon voor ik. En maar dat geldt echt van droge ham of stiensgeer. Dat we altijd zien moeten passen. Dus er veel onklauwen.
1: Ja. Nou, ik zei net zeggen dat het nou hoorzom is, maar het is wel wat meer in balans.
2: Zeker. Ja.
1: Doet ik jou ooit nog voor dit programma en vertelde dat er ik wat muziek in zie van jouw keuze? Toen zei je, oeh leuk, kijk even wat mooie muziek uit zie ik.
2: Ja,
1: je bent een muziekman?
2: Ik ben muziekman, ja.
1: Ja? Ik in de zin van bij het korps of soks?
2: Nee, ik kan het niet een triangel bespelen, maar nee. Nee, maar ik ben heel graag muziek jaren.
1: Ja. Nou, de eerste op het lijstje is Depeche Mode.
2: Ja.
1: Waarom zie je dat erop?
2: Vooral de titel en de tekst zelf. The grabbing hands grab what they can. All for themselves after all. Ik zie ook gewoon in de landelijke en de Europese en de wereldpolitiek. En wie ben maar uitvoerders dit op een gemeente die alles uitvoeren kennen wat dus opgeleid wordt. En dus zie gewoon wat ik met Tata Steel zie, maar die steel slakken. Doe wist gewoon dat het geef is. En toch 24 toeren van die vrachtwagen wordt elke keer in dus wegen net willen duwelen. En er komt geen verbod op. Of maar die, dan is het gewasbescherming, zei ze in één keer. Nee, dit ben gewoon bestrijdingsmiddelen. En willens en wetens had die Bayer had dan gewoon samen macht. Of nou die grote 82 kV-kabels. Het is bekend dat die straling, dat zijn leuke wie ben krijgen kast. Ik zou zeggen, de boeren hier al vroeger al broncorrectors met straling, met eetstraling. En toch werd er ons landschap, wordt om de Dranenstad te behagen. Maar hier die centraal naar die Neemshaven, hier die Debbie Hundel zet. Maar wie willen willens en weten ze terug kapitaal, terug bedrijven die de macht hebben. Mijn lobbyisten bij de oorheid wordt dit gewoon over de recht van ons dienen. En dat vind ik, dit noem er wel wat van.
1: Ja, je wordt er super leuk van.
2: Ja, dat is mijn karakter. Ik zo'n oorlog, dat ons mensen gewoon als een soort afvoerput broek worden. En dat willen we in de regio. Want dat het om cultuur gaat. En dan krijgt Noord-Holland €86 per inwoner drin te treien wie alven. Dan ben we net goed genoeg. Maar van geef afval of van hoge massen, dan ben we heel best.
1: Everything counts.

0: Everything counts. Elke niet een docht meisje van je zie ze kennen. Een beetje het motto van Tjibbe Brinkman. Hij is jong min gos bij het programma Impeteer. Ik ben bij hem al impeteer geweest over de FNP, over de woorden, over Twiesel, over Wetsin het. Ja, hudder van kloppen geert. Nou, dat ben al dit soort van onderwerpen. Maar het is ik het opkomen tjen onrjocht. En dat dat nou een liets denkje in het dwarp is. Of het is wat grutters van een hele meerskip die het net serieus namen wordt. Bijvoorbeeld in Nederland. Nou, dan komt hij daar van op. Dan kende hem daar ik ook rustig oer opwien.
1: Ja,
0: Hoe zal leuk van worden? Ja. Dat hebben we al vernaam. Dan spreekte ik mijn stemverheffing. Dan weten we in elk geval dat er het meent.
1: Ja.
0: Helderheid genoeg daardoor. Op het moment dat wij de muziek jetten, haast ik even in het verneemde tromkesjoen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan haast ik wat, ik neem het maar even lippensvragen uithellen. Ja, we nemen dat ik wil de vragen die het minst stelt worden, maar er het meest tadoggen.
1: Ja.
0: Daar komt het feitelijk op del. Nou, de eerste die ik er dan nou even uitpik en aan je voorlees is: wat is de grootste horde in je libben die je nemen masten?
1: Ja, ik denk is gewoon dat we er wijzen mochten. Ik kwam uit een arbeidershuishouding, die wie metselaar en die stond later bij de gemeente kwam en die had altijd op een vuilnisauto zitten en op een veegmachine. En men wie huisvrouw. En toen de site vroeger bij de gemeente werken en dan wist ik gewoon zelfs het eigen dwarf bij. En die werken daar en dan kwam hij van het zeg maar zeggen, dan moest een vraag stellen en dan zei er de voornaam van, ik zal die persoon het nemen. En dan zei er van, het is jou van die. En dat denigrerende van, doe best een dubbeltje en wie zal die blikken letten, dat is dat best.
0: En dat is nooit een kwartje geweest.
1: En dat is nooit een kwartje geweest. En dat had dus hij altijd heel sterk viel. En dat, die viel hem echt heel onmachtig. En dat hebben we eigenlijk in de huishouding ook mee kregen van, hij had zijn mening, zat mijn broer en ik hier. Maar hij kon dat kwijt, want hij ging neer te zeggen. En dat had dus, en om dan op de vraag waarom te komen van wanneer accepteer je van jezelf? Want dat vond ik heel lastig. Want toen ik wethouder werd van, dan draaide mijn maag om. Want wie jij je net? Want dat is net van uw soort wijlijn. En dat had ik heel lang gedaan om die harder te winnen. Dat je goed genoeg bent.
0: Maar wie dat op belegers kwallen, bij gelijk sikkels, hè? Nou, als die verschillen in de klasse
1: dan hier? Nee, wie ging gelukkig net zo'n forensen dwarf, dat je, dat iedereen wie eigenlijk wel gelijk, en wie is boeren en wie is arbeiders, en dat, nee, dat verschil, dat merken we geen dan net. Nee, nee, nee.
0: Maar dus het wie eigenlijk het iedereen meer het gevoel van heid.
1: Ja, dat had
0: dat bij jij en bij die broer, ja. Eigenlijk dat shitje planten hier van, maar je moet wij zien dat we Jitje en Vjochtje en ik die harde oer winnen.
1: Ja, en wie woont dat onmachtige net? Dus mijn broer had een heel groot bedrijf opzet. Ik had dit en
0: de kozijnenman?
1: Ja, de tundwarenman.
0: Oh.
1: Schulenburg tillen wij 15 of wat even goed reclame mij. Het is
0: dan even een reclame pingeltje erbij.
1: Ja, daarom. Het is gewoon zo van dat het. Dat neem je mij als band zijnde. Dat zou je heid zou je leiden. Want op een gegeven moment hier aan Kaspel en de hier een vaar. En dan beslist de politiek gewoon dat ze bij omringen moesten. En één keer met hier de blad fijne kwijt. En dat wilst je de bladenlijn en daarna een BMS. En dan werd de steward en dan zei ik kort net goed onbaas. Dat gaat het ook net hier en daar om. Maar doe zelfs gewoon. En ik denk die onmacht die wil ik net hebben. En eigenlijk, ik zou het mij gewoon, hij eigenlijk altijd vier. Dat wie met die opleiding zat, dat wie met die politiek en dat wie voor mijn ding. Maar dat wie zien, dat vond er machtig. Ik kon nooit bood genoeg, want eigenlijk wie ik zien werktuig om te bereiken wat de zaal nooit koer.
0: Ja, ja. En had er dat mij kregen van je?
1: Ja, dat is zo mooi dat in 22 dat er dat nog mij kregen had. Dus hij is nog twijfel in, is overleden. En die foto's die hak ik op kantoor, dat hij de mem daarbij wien, mijn huishouden natuurlijk en iedereen.
0: Dat jou voor de eerste wethouden?
1: Ja, dat ben ik zo ontiegelijk blij, maar dat mij maken had. Ja, dat is een hechte punt, ik ben, ja.
0: Ja, had hij, ik mij field dat de street, ik Jim, in deze street, ga ik een beetje zien street weer?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dus zei van wij, het wie eigenlijk vooral dat u heet, die hier de leerst van. Wij in de klasse, wij net, wij redden u wel. Maar u heet hier de leerst van dat hij net van vol ongezien was, want hij wie maar een arbeider.
1: Ja, ja.
0: Maar had hij ik, sinds maar dat gevoel van die oerwinning, die Jim dus wolha, had hij dat ik viel.
1: Ja, wie ben je die jongens? Ik dat we de laatste keer dat we wonen. Alleen het vreemde, wie kwam zelf van Björkerij, ja. Alleen nog. Daar werden bezien als boeren en arbeiders, dus als twee soorten mensen. En, maar hij woont net op een Björkerijen. En ja, als je dat doet, dan wil je afstond. En ja, dan ben je niks meer. Dus ik trouw zijn eigenheid en mem. Ja, telde dat net meer, want hij woont geen boer worden. Dus dat ben natuurlijk teleurstelling. En dan gaat altijd familie verbonden. En ik zult misschien ook wat onder ben ding trooien aan en alles. En dat is net dat ze dat niet me lastig van, maar dat is gewoon een gevoel. Ik ben gevoelig. Meisje, ik neem gauw een mens gewoon op het goed is of kweer. En je heid en je mem die viel je gewoon. En je broers en zusters of je vrouw. En ik had dit al je met de weersheid van neidertijd. Had ik het in het ook erin zie. Ik het net trooien en alles. Maar nou, dat ik het al eens wat neigong denk van ja, zo zal dat ongeveer wel gong. Maar dat kan je wat spiegel hier.
0: Ja. Er zijn nog een paar vragen uit het wasken. Waar maak je je de meeste zorgen over?
1: Over de grammetigheid in de mienskip.
0: Grammetigheid?
1: Ja, ik in de auto's die mij het voorbij jij het taalgebruik, het oorlog reageren maten. Dus dat hoeft dat ergens eens te wijzen en alles. Maar dat op sociale media, dat geraag en gedoog. Het fatsoen gewoon, je mij volwijzen, je kent dan eens wijzen, maar waarom mij in saan nemen? Of waarom je mij alles zegt, maar je hoeft net alles te zeggen. En ja, dat is op een of andere manier, gaan we al je kanten zien oorlogkorten staan en de hele verhaal is van slag. En dat maakt zich zwaar genoeg. Ja.
0: Ja, je had ik Ben die groot brengen.
1: Ja.
0: Ja, die wil ik met sociale media omgaan. Ja. Die groei ik op in een tijd waarin nou ja, al die zaken die ik jou schetsen van alle dagen binnen.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat in de opvoeding?
1: Nou ja, wist eens, je had dingen nodig van squallen en ze broeken dat ik gewoon, want die generatie die er me opgroeit. En ik ben er al o zo bang voor. Mijn zoon is vol meer van boeten, mijn dochter die is vol meer van, maar net zozeer op dat Facebook of dit of dat, dus die studeert nou en die broek het. Maar dat is hun wereld. Wie vonden de Walkman al heel wat en alles. Wie ben van analoog. En ze ben je van. En hoe gaat het net zien? Maar het is niet alleen dat probleem. Maar die algoritmes wijst op shows. Dus,
0: in de voeken dat je
1: in lussen worden. Dus ik krijg natuurlijk alleen maar dingen over Friesland UG. Dan ook krijg ik alleen maar dit. En die komt daarin en alles. Dus we hebben mijlkorten dat hele grote concerns. We hebben gewoon ergens heen lagen. En ik had ik ben dit al gewoon. Nou ja, mijn graan naar Duitsland of gewoon zien, dan de shock is even op Duitsland, dan krijg ik wat in advertenties op dit. Jongen, wie we samen spelen als we het me kennen, dat is net goed.
0: Ja. Gaat door het overwinnen van Horders, Hinwert krijgt ik al even oor. Als we dan even shock naar het werk in het college als wethouder.
1: Ja.
0: Je hebt maar een college gewoon in de laatste periode, dat volslijn verloren is.
1: Ja, wie heel lastig.
0: De ene wethouder naar de Oregonk voor, de bewarige master ik nog voor.
1: Ja, ja.
0: Hoe is het op heden?
1: Ja, rustig, maar of het is een moeilijk vak, of erin met mij om te gaan, dan mag je maar invullen hoe dat is.
0: Dan kan ik zeggen, joh, in de stabiele factor.
1: Ja.
0: Want je wilt er net zitten dat die meesten al je vak gong binnen om jou.
1: Nee, maar ik wil horen. Dan word ik alleen maar hier. Nee, ik kan nou wel goed. Ja, er zijn al je redenen waarom het meesten voortraken, maar wie was stroom vervelend. Want, nou, dan mag je weer portefeuille zo nemen. Maar waar krijgen we? Ja, dat is onzeker. En ik op zich ben ik wel heel wat van stabiliteit en van langdurige dingen. Ik ga nog 25 jaar naar Jan Nani op sneden Jan op koffie. Ik kan nog altijd mezelf vreunen. Ik besteed er fiesten mijn aandacht aan. Dat weet ik. Dan krijg ik wel commentaar op mijn leven een sabbat verhoren. En ik zult, dat is nog een van de dingen waar dat ik probeer eens even wat met de meeste contacten.
0: Maar die verste patroon, ben je als zuiver wat autistisch?
1: Ja, oud wel, ja. En, maar dat ik hou van structuur. Ja, ik als ADHD'er mij gewoon enorme structuur had. Dus ik ben zeer gedisciplineerd. in alles. En in lesjes en in dit, dat. En dat is mijn manier om de gaas in mijn holle om dat rug te breiden.
0: Maar die gaas wie misschien wel heel grut in die periode dat ik alles nog eens verhoorde in dat college.
1: Ja, en toen verongelukte mijn zwager in februari 24. Jongen, in mei 24 was hij daar. En we waren krek treden aan om te verbouwen. Nou, dan zit we na 14 weken in dat hele college. Dus na de verkiezings van 18 maart, dan dek ik met de hele fractie en bestuur van MP, dat en die me heel, heel dierbaar ben. Een geweldige fractie en bestuur van MP Kaasman. En ik daar is leed bij mijn fractie dat mensen de zoon net hadden dit we hadden, dat me echt verschrikkelijk zeer docht. En als je dat al je mij maakt, toen ben ik eigenlijk wel naar maart ben ik ingeklapt naar de verkiezing dat het echt wel. Toen kwam eigenlijk alles weg terugwerken hier met al die stiergevallen en ellende. En nou ga ik de laatste paar maand ga ik wel de speelhut gewoon. En ben ik weer wat rondop krabbelen en hoop ik inderdaad dus ik op een stabiel college. Maar op het heden uit het Jenwijk komen.
0: Ja, want je zei van ik ben inwaklapt eigenlijk naar die verkiezingen.
1: Ja, ja.
0: We zeggen op de verkiezingsjongen ik al dat je oprutsen.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk het moment dat je
1: toch... Ja, toen is het misgegaan. Ja, het is goed gegaan. Maar op dat moment toen knapt er wat.
0: Maar gaat het dan mis of gaat het dan correct goed? Dat je op dat moment onder eigen sjoggen van, waar gaat het nou echt om in de wereld?
1: Ja, ik ben ontzettend van het relativeren. Van evenwijze denk ik bespreekbaar meisje. Dus ik zit hier in live uitzending en ik kwam echt wel gewoon te zeggen wat ik voel en wat ik denk. Want iedereen denkt maar dat we maar ene woorden... Ja, robotten binnen die daar op een kantoor zitten. Maar wie ben ik meestal en ik gevoelens en wat wie een voorbeeld wijzen kan. En dan ga je het zwier, want verlies docht zeer. En ik ben blij dat ik daar mijn vrouw en ben goed toe hakken. En mijn allergrootste kracht is mijn huishouding. Ben mijn vrouw en mijn ben. De huishouding, dat is alles voor mij. En dat is wat je overeen houdt. Maar het is net altijd makkelijk. En dan al je wijzigingen en onderhandelingen. En dit en dat. En ja, op een gegeven moment dan denk je wel van wat is belangrijk. En als het net meer goed, dan gaat het net meer. Dan is het klaar. Zo simpel is het.
0: Maar dat is wel een beetje nuver. Want in die periode door je van de campagne door je ook rietselijk je best om de grootste partij van de gemeente te worden.
1: Ja.
0: Dan komt de verkiezingsuitslag. Dan ben je dat.
1: Ja.
0: Maar dan leidt in hier zeker alle verantwoordelijkheid bij je. Want dan wordt van de grootste partij verwachten dat hij het initiatief neemt voor de collegeonderhandelingen en alles wat erachterbij komt.
1: Ik heb geen last van verantwoordelijkheid. Mijn mama is niet van op het tegels. In het ziekenhuis heb ik een zoon horen. Ik in het ziekenhuis met mijn vrouw geweest en erbij. Dat we haar de hinder bracht. Ik haar aan de bellen. We hadden de hele week hadden we om taal gezet. Eerst reed aan in de Smellenlijn. Nou tot nota in Berchem in Burgum. Nou, daar je nacht ben je er klaar voor en alles. Dan steen we er ook en alles. En dat vind ik verantwoordelijkheid nemen. Dus daar ga ik geen last van.
0: Belangrijkste dingen eerst.
1: En dus die verantwoordelijkheid. Maar je gaat het gewoon dat je geen tijd nam ha. Want ik heb geen leidtijd. Hoe moet ik geen omgaan met zoveel dingen van het jaar. Daar heb ik geen boek voor. En dan denk je van het letterlijk verwerk je eerst gewoon ontwerken. Nou, daar ben ik niet zien kan. Nou, en dat hoop ik. En dan kan je wel zeggen, maar als je in de foto'shouding op een bank lezen met de hartkloppings, dat had je sabotoeslaat. Ik moest, dan had die hartesnack daar op een fiets gewoon in Dokkum en alles. Maar dat je gewoon paniekontvallend krijgt en alles dan. En dat het je zonskassing geeft en alles, omdat je net goed rauw verwerken gaat. Of wat het ook is, of wat. Ja, alles wat door ik. Mijn ziel en zaligheid, dat is ook mijn emotie.
0: Zo kennen we jou ook.
1: Zo kennen we ook en alles, maar ik wil direct bij zeggen, het had won prijs.
0: Ga je op dat moment, ik wil even twijfelen van, kijk, wil terug als wethouder, maakt dit nou wel dwaan?
1: Dat denk ik wel.
0: Die twijfel weer er?
1: Ja, toen ik me Saraaf hield in april, maaien wel. Ja, toen dacht ik wel van, ja, dit weet ik net.
0: Die prijs te heeg?
1: Ja, maar die priester Heuwe, dat de weeskaal net meer goed is, dan is het klaar. Want dat doet mij nooit, dat kastje. Want het is mij net om de eer en glorie te dwaan. Dat even vooraan. Alleen nog, ja, ik kan wel een doen van het collegeakkoord. En ja, ik kom er wel uit, maar mijn strippen van de huishouding.
0: Wat joeg de terugslag om toch terug te gaan als wethouder?
1: Omdat ik net zonder kan. Omdat er ben een zoveel ding met de jeugd en de kansen gelijkheid. En dat dus bij betere kansen krijgen. En dan een zandstreet van Friesland te doen. Ja, dat bood je tjoering.
0: Nou, dat vliegt weer mooi om bij de laatste vraag u te trompen. Twijfel je jou wel eens aan jouw eigen oortjoering?
1: Om mijn eigen ken wel dat je zegt van je moet altijd diep staan van oor ideeën. In het college, in het leven, zo bij zo. Mijn oortjoering woont op Friesland en hoe ik dat ook denk, die staat wel redelijk vast en die veroort naar wel eens wat.
0: Boppen alle twijfels zoekt, zegt ze.
1: Ja, maar mijn eigen functioneren in alles, dan werden ze op een gegeven moment zijn ze van, je kan spiegelen, maar je kan echt de volle spiegelen. Want dat je wel, ik stel me dan altijd wel kwetsbaar op, maar op een gegeven moment werd het echt vervelend dat je altijd een dwan. En dan, ik denk dat dat meer op die hart is van mij, ja, mijn wederwijze.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die uitjoeging, daar twijfel je net om. Je meier wezen.
1: Ja, en ik vind echt, ik kan het een hokje timmeren. Er was me geen stroom om te kennen. Maar ik ga één ding hak wel. En dat is opkomen van de mijn mensen en de zwakker in de maatschappij. En als dat de taak is, God je jongen, dan mij de rekkenbroek van meisje, want dan is het wel waardeloos als je ertussen zit en er net mee door. En ik denk dat dat mijn taak is in het leven.
0: Muziek. Ik denk van die man die komt met mooie woordmuziek en in elk geval met Friese muziek.
1: Vreselijk vind ik dat.
0: Een nummer uit Moskou.
1: Ja.
0: Zit nou op het lijstje.
1: Ja, Duitse muziek. Ja,
0: de hoogste.
1: Ik kan het van Friese muziek. Nee?
0: Nee,
1: dat spit me. Ja, er zullen een paar leuke plaatjes bijwijzen, maar dat is echt met verwachtingspatroon.
0: Maar ik het allemaal, Ingrid, wie is maar wist.
1: Ja, nee, al die heel best, dat hinder en het skip. Maar nee, sorry, dat ben ik net van.
0: Nee. Maar wel van Genghis Khan.
1: Ja, macht. Ja, ik ben van de Eurovisie Songfestival, daar ga ik ook mee dingen. En dit is Duitse muziek, eigenlijk Duitse disco. En Moskou, omdat ik een soort in het Oostblok West ga. Om te zien hoe het systeem werkt. Jo, dat ik werd een journalist. In de prongel werd uit het raam weer vol. Moskou vind ik eigenlijk wel de basis van kweer het communisme. Daar ga ik eigenlijk het meer aan. Ik hoorde ze in de DDR en hoe in Roemenië. Dat is niet een goed systeem, het kapitalistische systeem, maar het communistische systeem. En hoe ze de meesten opsluiten haar en naren haar, dat kwam vooral uit Moskou.
0: Ja, en denk je dit verskoer, maar het is toch een heel fleurig vers.
1: Het is een fleurig vers, we moeten wel wat fleurig horen.
2: Een spitsentitel van Genghis

0: muziek. Bij Jet krijg het verhaal hoe Moskou en hoe slim het achter het jedere Izer en Gedien al je om een tagong en nog altijd git. Maar dan deze fleurige muziek erbij, dat is toch wel wat een contrast.
1: Ja.
0: Maar goed, we draaien het omdat Tjibbe Brinkman het graag Jerrewol. Tjibbe Brinkman, de wethouder van Achtkarspelen, de FNP-man, de dwarsman. Hij is mijn gast in het programma Impeteer. Ik moet ik nog even haar over Roemenië. Want ik gong even over het eerst blok. En ik ga een keer bij hem thuis west. En nevens mij trof ik daar een Roemeense vrouw. En dat wie jouw vrouw.
2: Ja, klopt het. En we zijn aan in december bij 20 getrouwd. En dan mijn grote steun en toeverlaat. En ja, af en toe integratie. Je had het revisie halen. Had toen de Nederlandse taal, Friese taal in jouw leer. Helpende verzorgende welzijn, verzorgende IG en naar verpleegkundige. Ze had nou het bedrijf gehad zo naam. En ja, dat is de bijzonderste vrouw dat de twee Safi voortwezen, maar dat is de leefde van mijn leven.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en dan ben je zelf gefocust op Friesland en Twiesel. En ja, dan vind je de vrouw van je leven in Roemenië.
2: Ja, ja, dat zou ik zeggen. Als je Fries en je maakt van Friese muziek, je maakt je zak laag, je maakt je daarvan horen.
0: Ja, je maakt helemaal niks. Je maakt jezelf
2: wezen. Ik maak helemaal niks.
0: Nee. Nou, maar ik vond het heel nieuwsgierig, want ik ben een keer bij hem geweest. Ik weet niet meer, kijk wat de onleiding wie. Maar toen wie zijn nog maar een paar mannen in Friesland.
2: Ja.
0: En ze praten Fries als die ze het al hier.
2: Ja, en ik vind eigenlijk dat Sayed, dat net dat, maar als als je komt, en die hebt echt voor Hollanders, dan komt hier in Friesland. En mijn hier is twaalf woord je, maar dan ophoor in dat waarsbelang van kunt u ook Nederlands of dit of dat. Nee, dat kan ik net en dat ook net. En als je na 40 jaar je bent, als je nog je Nederlands praten kan, hoe kom je dan ooit aan het werk? Integratie is een lange ding en dan begin taal begint ermee.
0: Ik ga nog wat begrippen en namen van die mij de bedoeling dat ze kwad en bondig op reageert.
2: Ja.
0: Wat direct maar in die opkomt. We nemen dat de reactiecarousel. Okay. Dus je begint nou om te slingeren. Diëten.
2: Dat ook net allemaal.
0: Loterijen.
2: Alleen de vriendenloterij.
0: Dolfijnen.
2: Ja, flipper.
0: Fitness.
2: Dat ook net allemaal.
0: Elon Musk.
2: Viestevolle yield, viestevolle macht.
0: Theaters.
2: Ja, wichtig voor een stad dat die er is en voor de omjouwing.
0: Kleesters.
2: Ben gek op. Ik krijg in Griekenland West orthodoxe kleesters, prachtig.
0: Plofkraken.
2: Ja, ik dacht dat die rommel inkt erop kreeg, zo en alles, maar blijkbaar kent wol uit. Dus ja, verschrikkelijk. Zet ze maar in aan je.
0: WK voetbal.
2: Ja, leuk, maar vierste laat.
0: Social media.
2: Ja, ik heb een LinkedIn-cursus van, maar ik kijk alweer net naar Sjoen. Ik doe alleen nog wat Facebook.
0: Amerikaanse rivierkreeft.
2: Ja, een grote plaag. Exoot.
0: Netcongestie.
2: Ja, een probleem omdat we van gas en alles aan moesten.
0: Snacken.
2: Heerlijk.
0: Elektrische auto's.
2: Ophoren.
0: Hypotheekrenteaftrek.
2: Ja, maar hoe moet er bijna ons aan een huis krijgen? Maar dat blijven.
0: Je hebt een loftspul.
2: Machtig.
0: Vier sterren hotels.
2: Ja, dat kan ik net betalen.
0: De beste ambulance.
2: Ja, belangrijk.
0: Donald Trump.
2: Een grote gek.
0: Klimaatverordening.
2: Ja, ieder, maar hoe en wat kan ik net bewijzen.
0: Dit winnen ze. Best hoe ze nog even op waarom komen willen.
2: Ja, nou, wij zoeken bij waarom komen we. Ik ben bleef met de uitnodiging en ik hier een uitdacht. En de vraag wie de persoon achter de wat in de krant
0: is. In dit geval achter de wet horen, ja.
2: En ik ga ding zijn die persoonlijk ben en dit en dat. En daar heb ik geen spijt van, want ik vind dat wie mijn voorbeeldfunctie echt bespreekbaar met je maat je. Je even echt net goed viel, zoals ze volle meesten geestelijke nood haar en het leven soms net zitten zorgen dat het voor alle geleding in de maatschappij telt en echt voor u is.
0: Ja, dat vind ik mooi, die Iepenhiet is bij Sjenlid en Hast. Maar wie ik de vraag binnen nog van deze dingen die ik in de carousel neem binnen, zaken desto op waarom komen worst op. Ja, Donald Trump, of hoe het,
2: ja, nou ja, we kennen altijd wel Trump haar.
0: Nou, we kennen ook wel het snacken haar, hè, dat je dat
2: leuk hebt. 15 jaar ga ik dus in patatkaarten zetten en daar zijn ze van verveeld dat net. Maar ik zou die zeggen, nee, dat verveelt net. Ik kan het nog alle dagen wel eten. Ik vind het machtig, ja.
0: Maar zelf eten?
2: Ja, maar, ik, en de werk vond ik echt mooi.
0: Je had wel direct contact met de gewone mensen.
2: Wist eens, als je werk je leren wil, hè? Ik had altijd in de horeca werken en dan is het 15, 16 uur een dag. En weekends ook en ik kan protevenementen. Ik werk net al de snelste vroeger, ja, dus ik zou zeggen, moest het werkje net leren. Maar ik had toen mijn bal in, had ik het werkje wel leren en alles. En mijn geerwerkje, mijlkoor en die prestatie leverde je. En aan het Veenhoop Festival had ik 15 jaar in en alles. Maar het beulig. En daar hebben we altijd een ding. En dan denk ik van, dat is een goede leerskwale. En als ik vreet de jongen, even zet ik uit met mijn maten in de heide, dat ben stucadoors en dat ben straters en dat ben... En de shock hoe dat werkt. En dat ik dan shock de bestuurlijke verhaal, wordt net verzien worden door mensen die het van ons verzien, die het met de beulig bekeepje, die het dan met spuiten wat recht houden en alles. En dan denk ik van, er moet meer als Romy Kempenaar en als mijn persoon en alles, die daarvoor opkomen en die het ook shock, dat die mensen die het vierste mee betalen krijgen, net als gewoon dit iets manager, misschien van 150 of 200 of influencer ben en alles, dan heb je altijd nog een reden om te zeggen van, dat is het volk wat dus groot maken gaat en dat we voorop komen moeten. En dat blijkt bij.
0: En daar jijst ook bij, daar bist je van haren. En daar bist misschien wel het voorbeeld om Sjentelitten dat het wolken en dat die gewoon meedraaien kennen, bijgelijk zoals wethouder.
2: Ja.
0: En toch dan net kleven onder het plus, maar haar thuis vielen nog altijd in die meerskip.
2: Ja.
0: Met die stucadoors en die metselaars. En
2: wat alweer praten, maar dat kan ik dan
0: wel. Alweer praten en een snackje erbij, dat jet ik al.

0: Maar ja, kan er wat hoe zitten?
1: Nou, was er nog wat hoe zitten?
0: Ja, ja. De titel is een wat een rustiger leven. Ik hoop dat ik het ooit krijg, maar ik ben bang van net.
1: Maar we gaan onderwijs naar een rustiger leven met de muziek van Franco Battiato. Nee, Wieke, dan zit ik je weer. Haak ik weer een nieuwsgierige gast. Ik wil net een stoomkens, maar dat is Titus Vocht. Een ondernemer uit Dokkum en de man achter de stichting Ik Ben Wil. Dat naar je, Wieke. Maar nou nog, voor nou, Tjibbe Brinkman. Dank je wel. En Franco Battiato.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lip me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: plus een certificering, hè?
1: Digitaal en papier van Bedrio, De Zwarg en Particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
7: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Pakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje mij in beheining.
2: Mark gewoon, zeg

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar Jo, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook op deze maandag, de 22 juni van het jaar 2026, zijn we weer twee uurtjes bij je. Met de plaatwerkjes uit de voltooid verleden tijd. En ja, ik hoorde net in het nieuws code oranje. Wat wil je ook meer met het WK-voetbal in Amerika? Dat is allemaal oranje wat daar op het moment de klok slaat. Als ik dan de mensen zie horsen daar. Maar wij hebben het vanavond niet over voetbal. We beginnen namelijk met een plaatwerkje uit 1966. Op 22 juni van dat jaar meldt de Daily Mirror dat de Rolling Stones een proces zijn gestart tegen 14 hotels in New York. Dat omdat ze hun reservering hebben geweigerd voor een verblijf gedurende een Amerikaanse tournee. Volgens de Stones zou de weigering hun reputatie schaden en is volgens hen een schending van hun burgerrechten. De Rolling Stones eisen dan ook zo'n 1,75 miljoen Engelse ponden aan schadevergoeding. En dat natuurlijk voor de desbetreffende hotels. Of dat ooit uitbetaald is, dat wordt niet vermeld. Maar bij deze rekenen die nota's niet verder gewoon zwart.

0: Internationaal nummer 1 succesvolle formatie, de Rolling Stones, die nog steeds niet weg te branden zijn. Nee, dit was nog wel in de periode dat Brian Jones deel uitmaakte van de band. En dat over de jaren in 1966. Paint It Black, naar aanleiding van die schadevergoeding. Nou, misschien dat we dus met de volgende keer een andere rekening kunnen verheffen. Dan is het onderhand in het eerste uur je tijd voor...
1: De langspeelplaat van de week.
0: En dat is ook gelijk natuurlijk onze artiest van de week. En het album dekt niet de hele lading, want het nummer wat we gaan draaien, de nummers die we gaan draaien, moet ik dan zeggen, die komen ook verschillende albums voor. We hebben het over Stevie Wonder. Dan 13-jarige Wonder staat op 22 juni 1963 voor de eerste keer in zijn carrière in de American Billboard Hot 100. Maar dan genaamd als Little Stevie Wonder met het nummer Fingertips Part 1 en 2. De opname die is gemaakt tijdens een live optreden in Chicago op 21 mei 1963 en geproduceerd door Barry Gordy Jr. Omdat Fingertips langer duurt dan de gebruikelijke 3 minuten, wordt het nummer verdeeld over een A- en een B-kant van de single. Het is echter de B-kant, Part 2 dus, die door de radiostations tot een A-kant wordt gebombardeerd. Dat blijkt wel een nummer 1 succes in Amerika. Van Fingertips Part 2.

Ja, het is een wonder en blijft een wonder. Toen de tijd 13-jarige Stevie Wonder en Fingertips Part 2. En dat beginnen natuurlijk onze artiestenweek. En dat komt dit keer allemaal van een album genaamd Icon. Dat is zo'n sampler van deze Stevie Wonder. Straks dus meer. Eerst even weer werk van de Jeff Beck Group. Deze treedt namelijk op 22 juni 1968 voor de eerste keer op in de Fillmore East in New York. Nadat gitarist Jeff Beck de Yardbirds heeft verlaten, richt hij eind 66 de Jeff Beck Group op. Het kost de groep een jaar van vallen en opstaan alvorens de line-up zich stabiliseert. Intussen neemt Jeff Beck 3 solo-singles op te weten: Hi Ho Silver Lining, Telly Man en Love is Blue. De meest succesvolle single is het nummer Hi Ho Silver Lining, wat bijna een top 10 hit werd voor deze Jeff Beck.

0: Wat het blijkt, het is niet alles goud wat er blinkt. Hi Ho Zilverlining, een hit voor Jeff Beck. Man heeft niet zo veel hits gehad eigenlijk. Een beetje ondergewaardeerd vind ik eigenlijk. De man is straks niet meer onder ons. Jeff Beck overlijdt in 2023. Ja, wat blijft de tijd? Zou je bijna kunnen zeggen.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Nou, dat zeggen we ineens natuurlijk ook. Ik heb het over Robert Nighthawk. Liegen en bedriegen, dat is het thema van de blues songs van Robert Nighthawk. Robert Nighthawk was een alias trouwens voor Robert Lee McCallum. Een Amerikaans bluesmuzikant, werd geboren in 1909 en overleed in 1967 in Helena in Arkansas. Robert groeide op een ranch en had zijn eerste muzikale ervaring toen een vriend van hem er in 1923 toe aanmoedigde de mondharmonica te gaan leren bespelen. Toen hij met zijn neef Houston Stackhouse in de jaren 30 op een boerderij werkte, leerde hij dan ook nog even gitaar spelen. Robert, zijn neef en broer traden op als een bluesband tijdens feesten en partijen. Nou, dat mag natuurlijk altijd langskomen. Cheating and lying. Of was het misschien niet waar? Robert Nighthawk.

0: liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat. Is er Robert Nighthawk, Cheating and Lying Blues. Dat is de titel van het nummer officieel. Ja, dan is het voor de tweede maal de tijd voor...
1: De artiest van de week.
0: Nog steeds Stevie Wonder. Na de overweldigende nummer 1 hit van het geluid met Fingertips Part 2... lukte het Stevie Wonder eerst niet dat succes te evenaren. Nee, wat wil je, je bent 13 jaar... De voor hem geschreven songs sloegen niet aan en tot overmaat van de ramp kreeg hij ook nog de baard in de keel. Ja, toen Sylvia Moy hem een riff hoorde spelen, maakte zij daar in samenwerking met Henry Crosby het nummer Uptight Everything Is Alright van. Na 3 jaar was Little Stevie Wonder weer terug in de hitlijsten, gewoon als Stevie Wonder.

Ja, zijn eerste hit stond dan 3 weken op de eerste plaats in de American Billboard Hot 100. En verder kwam het ook niet terecht in een Engelse of een Europese hitlijst. Dit hebben ze dan 3e plaats in Amerika. En stond er 2 weken op die 3e plaats. En in Engeland eigenlijk werden ze ook wakker. Nummer 14 mogen ze dat noteren in de Amerikaanse charts, zou ik bijna kunnen zeggen natuurlijk. In Club Panama in Amsterdam wordt er op 22 juni 2006 het dan een nieuwe album van zangeres Doe gepresenteerd. Follow Me is dan het 2e album van deze als Dominique van Hulst geboren Doe. Ja, kort weer het houden. Op dit album bestaan trouwens de singles Follow Me en Beautiful Thing. En deze laatste heeft in de Nederlandse top 40 het meeste succes met als hoogste een 17e plaats. Nou, we beginnen met Doe, maar de rest van de toonladder komt vanzelf. It's a beautiful thing.

0: Ja, deze Dominique. It's a beautiful thing. Alleen vindt het een beetje stiller rond momenteel. Deze Dominique had wel dood. Het is ook alweer van 20 jaar geleden. De laatste keer dat ik er tegenkwam was dat ze horizontaal stond afgebeeld op de zijkant van een vrachtwagen. En reclame maakte voor een bekend lingeriemerk, meen ik zo uit mijn hoofd. Ja, dat was de laatste kennismaking met Doe.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: When the girl in your arms is the girl in your heart. Dat is een nummer dat door Cliff Richard werd opgenomen in januari 1961. Maar pas in oktober van dat jaar werd uitgebracht als single ter promotie van de Cliff Richard film The Young Ones. Het nummer bereikte een derde plaats in de Britse hitpuree en een nummer 1 hit in ons land. Maar het was Connie Francis die tijdens haar bezoek aan Engeland het nummer hoorde. En ze coverde deze hit van Cliff tijdens een sessie in november 1961 in het New York City. Het kreeg wel een andere aangepaste titel, namelijk When the boy in your arms is the boy in your heart. Ja, luister maar. We doen eerst trouwens die van Cliff Richard. Of doen we eerst Connie Francis? Nou, vooruit. Doen we eerst de uitvoering van Connie Francis. When the boy in your arms. When

0: De Dubbelganger.
1: Dat was dan de dubbelgang voor deze week. Allereerst hoorde je Connie Francis met haar uitvoering van het nummer When the Boy in Your Arms. Nummer 10 notering in Amerika trouwens in 1961. En daarna, ja, 1962 dus. De hit in Nederland voor Cliff Richard. Met The Girl in Your Arms. En Connie Francis haalde wel het ongenoegen van Cliff Richard op haar hals. Want zij scoorde er in Amerika dus een top 10 hit mee. En Cliff moet het nakijken. Ja. Van 1961 gaan we naar 1960. Dick van der Maat, hij overlijdt op 22 juni 1980. Samen trouwens met Wim van Wageningen vormde hij destijds het duo De Kwama's. En de Maat van... Dick van der Maat was natuurlijk de MA van De Kwama's. En van Wageningen was dus de... W.A. van de Wama's, om het even heel moeilijk te maken. De twee heren hebben elkaar leren kennen tijdens de mobilisatie in 1940. En na de oorlog worden zij bekend door hun komische optredens, waarbij ze hele zalen plat speelden. Tot in het begin jaren 70 heeft het duo op succes om een man in 1973 uit elkaar te gaan. In verband met onder meer de overmatige drankgebruik van een van de twee heren, zoals ik gewoon bekend is. In 1960 hebben de Wama's een grote hit in ons land met de Nederlandse bewerking van de Duitse slager De Criminal Tango. Wij draaien dus die versie van De Wama's.

bewijzen. Gerrit heeft niet stilgestaan. De politie vlaagt Blauw Vlaanderen. Wie er op hem heeft geschoten. Maar die stamelt slechts nog Ina. Boy.

0: Dick van der Maat en Wim van Wageningen, ofwel de Waarmaars. En de uitvoering van hun heette de Criminale Tango. Het origineel was van het Duitse orkest, het Harry Oswald Septet. Ja, en dan is het ook nog weer eens even tijd voor... Wat draaien we nu?
1: Artiest van de week.
0: In 1966 nam Stevie Wonder een cover-up van de Bob Dylan compositie Blown in the Wind. Dylan had het nummer geschreven als een protest lied en stelde een reeks retorische vragen over vrede, oorlog en vrijheid. Met het bekende refrein, The answer, my friend, is blowing in the wind.

0: In Engeland zo'n 36e plaats. En in Nederland voor het eerst in de hitparade. Met een nummer 9 notering. En ook in Amerika staat hij weer daarom genoteerd in de top 10. Stevie Wonder met het nummer uit 1966. Blowing in the Wind. Trouwens, meer hits uit het jaar 1966. Elke zondagavond.
1: Martin van der Velden.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draait de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Het programma draait namelijk elke zondagavond de nieuw binnenkomers in de Muziek Express top 50 van 1966 op dit moment. Even wat anders. Frans werkje zelfs. Op 22 juni 1976 treedt de Franse zangeres Franse Gall in het huwelijk met de Franse zangercomponist Michel Berger. Als ik het goed uitspreek trouwens, want mijn Frans is ook niet meer wat het geweest is. De twee hebben elkaar in 1974 voor het eerst ontmoet. Deze Berger begint dan speciaal voor Franse Gall nieuwe kwaliteitsvolle nummers te schrijven, waarvan er verschillende hits zouden worden. Onder andere het nummer Il Joué du Piano. Een nummer geïnspireerd door Elton John. Berger overlijdt trouwens op 2 augustus 1992 aan een hartaanval tijdens een partijtje tennis nabij zijn huis. De man met slechts 44 jaar. En dan rij je Franse Gall. Il Joué du Piano debout.

Frans Gal met de nummer uit 1980. En zoals het heet, een hit Il Joie du Piano Debout. Dan gaan we verder naar onze laatste vocale vernieuwing. Weer voor het klokje van 9 uur. En die komt voor rekening van de formatie The Young Rascals. Ze nemen namelijk op 22 juni 1967 in de Atlantic Studios in New York het nummer How Can I Be Sure op. Het nummer geschreven door het befaamde koppel Felix Cavalieri en Eddie Bedegatti wordt in de States een top 10 succes. Maar het nummer wordt later gekeurd. Gaat dat met grote succes natuurlijk door onder andere Arif Mardin in 1969, maar ook door Dusty Springfield in 1970. In 1972 neemt ook teenage idol David Cassidy een cover op van How Can I Be Sure. Maar dit wat we nu gaan draaien is dus de originele versie die van The Young Rascals.

0: Maar het is graag tot straks in de tweede uur van het programma Wat draaien we nu?
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Trommeester mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: baarsmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot

0: zover het nieuws.
1: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Dit is RTV NOF.
4: Maar wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Welkom in het tweede uur van mijn programma. Voor de klokje van 10 uur zijn we bij je met onder andere natuurlijk de artiesten van de week. Maar ook diverse andere dingen nog. Zoals dat nummer van de formatie The Who. Pete Townshend van deze band wordt op 22 juni 1970 slachtoffer van een uit de hand gelopen grap over een bom. Het vliegtuig naar een volgend optreden heeft vertraging. En de piloot in de cockpit vergeet na het doorgeven van de vertraging de intercom uit te schakelen. En begint om de tijd te doden liedjes te fluiten. Nadat dat fluiten begint door de drank aangeschoten leden van de hoek behoorlijk te irriteren. Waarop Pete Townshend opspringt en schreeuwt: all right, I tell you where the bomb is. Nou, dat pakt natuurlijk helemaal verkeerd uit. Maar wat wil je met de heren van de Who? Won't get fooled again.

0: Dat was dan de kick-off voor de tweede uur van het programma. Wat draaien we nu? Hoe? Geen single-uitvoering, maar album-uitvoering van het nummer Won't You Get Fooled Again. Naar aanleiding van dat mededeling dat er een bom in het vliegtuig zou zijn. Nou ja, wat is minder waar?
1: De langspeelplaat van de week.
0: Nou, maar die zijn van de formatie, mag ik niet zeggen natuurlijk, maar als wel zoekt de kleine man Stevie Wonder. Hebben gezocht en we hebben weer gevonden natuurlijk weer een pakje uit 1966. A Place in the Sun, de derde top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 voor Stevie Wonder. Geschreven door Ronald Miller en Brian Wells. Het was een van de Wonders eerste songs met een sociaal commentaar. Voor de herhaling van het laatste refrein reciteert Stevie Wonder: je weet dat het slecht gaat en je verdrietig voelt. Ik wil dat je dit altijd onthoudt. Hij heeft het dan trouwens ook in het Italiaans opgenomen. Il sole e di tutti heet het dan. De zon is er voor iedereen. Trouwens, ik hoop net iets te binnen dat er van de week heel erg warm wordt. Kan ik je aanraden, haal er een aantal kerstmaatjes tevoorschijn en ga die dan draaien. Dat helpt in voor de verkoeling. A Place in the Sun, vanwege het mooie weer. Dit is Stevie Wonder.

Hit for Stevie Wonder, a place in the sun. Trouwens, als het mij te warm wordt in de studio, dan neem ik meestal een zudderplaatje mee. Niet om te gaan draaien, maar om op te gaan zitten. Dan brand ik in ieder geval niet aan. En nou, genoeg over het weer. We gaan terug naar het jaar 1986. En dan draaien we iets van Run DMC met zo'n Aerosmith. Maar dat gaat natuurlijk over een feitje dat op 22 juni 1984, dus 2 jaar eerder, Aerosmith begint aan een comeback-tournee met een optreden in New Hampshire. Dit is de zoveelste poging van de groep die sinds 1980 geen hits meer heeft gehad. Pas in 1986, waar ik het dus net over had, begint de populariteit weer wat toe te nemen wanneer zanger Steven Tyler en gitarist Joe Perry meedoen op de hit Walk This Way van Run DMC.

0: Nee, dat is 86 een bijna nummer 1 succes in Nederland voor Run DMC. Featuring Aerosmith, oftewel eigenlijk Steven Tyler en Joe Perry. Van dit roemruchte geluid gaan we over naar het andere stevige geluid van de formatie Blue Cheer. Op 22 juni 1968 komt deze band met Summertime Blues op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Blue Cheer is een groep afkomstig uit San Francisco. 10 jaar eerder had de toen 19-jarige schrijver van het nummer Eddie Cochran ook al een top 10 hits met deze Summertime Blues. En dat wel roept natuurlijk in Amerika. Summertime Blues van Blue Cheer blijkt een one-hit wonder. De groep gaat namelijk in 1970 alweer uit elkaar.
1: Road Rocker.

0: Ja, al zou je het willen. There ain't no cure for the summertime blues. Blue cheer. Nou ja, dan gaat er even wat het rustiger aan doet. Trouwens, met een doeven met...
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: Dan hebben we het weer over Stevie Wonder. Het is 1967 en Stevie Wonder scoort weer een groot hit met het nummer I Was Made to Love Her. Zong geschreven door Stevie Wonder samen met zijn moeder Lula Mae Hardaway en Sylvia Moy en producer Henry Cosby. Toen Stevie in 1968 werd gevraagd welk van zijn liedjes hem het meest was bijgebleven, antwoordde Stevie I Was Made to Love Her. Dus dit nummer, omdat het echt een liedje is. Ja. Natuurlijk. De laatste regel van de tekst. You know Stevie ain't gonna leave her. Werd door Stevie Wonder geïmproviseerd. Dus let daar even op. I was made to love her. Stevie Wonder. Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder's I Was Made to Love Her. Ja, en even kijken wat hebben we hier. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieuwthuis. Ja, dan zijn wij weer toe aan een ander item.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Aan de rij met artiesten die het nummer Georgia On My Mind op hun playlist hebben staan, kunnen we nu ook Jamie Cullum toevoegen. Hij voerde dit nummer uit samen met de Duitse jazzmuzikant Gats Altman. De duo bracht in 2023 een spectaculaire, energieke pianoduetversie van deze klassieker van Hoagie Carmichael en Stuart Gordell ten gehore. Maar als ik dan even kijk naar de 2 minuten en 7 secondjes die dit nummer duurt, denk ik wel een van de kortste uitvoeringen van Georgia On My Mind. Jamie Cullum en Gats Altman.

0: Jamie Cullum en God's Altman en Georgia On My Mind. De vorige laatste trouwens, op volgende week. De laatste maandag van de maand juni. Dan hebben we nog één exemplaar van Georgia On My Mind voor je. Alhoewel de voorraad nog niet op is, maar we stoppen er even mee. Want we gaan namelijk in de maanden juli en augustus weer.
1: Wat draaien we nu? Gaat 50 jaar terug in de tijd.
0: Dan hebben we weer de hits. En dit keer uit 1976. En dat doen we dus de maanden juli en augustus. Misschien al een klein beetje van september nog. Even kijken hoe ver we komen. Ja, dat verbaast u natuurlijk. Valt niks meer te verbazen. In 1964 bracht de duo Andy en Joe als eerste het door Ruben Anderson geschreven nummer You're Wondering Now uit. Waarbij vermeld dat Anderson deel uitmaakte van de duo als Andy. Dat nummer is in een tientallen malen gecoverd. Onder andere in 1979 door de Engelse groep The Specials. Die het later ook nog in samen met Amy Winehouse ten tonele voerde. Maar ook zette Winehouse het nummer zelf nog een keer op de zwarte schijf. Dat was in 2007 op het album Back to Black. Naar You're Wondering Now.

Een van de vele successen voor Amy Winehouse. You're Wondering Now. Ja, we blijven ons verbaasd natuurlijk. Want in 1967 was daar alweer de volgende hit voor onze artiest van de week. Stevie Wonder. Ja, hij... waarschijnlijk afvroegen waar hij zijn succes nou eigenlijk aan te danken had. Ach ja, talent en een grote dosis geluk moet je maar rekenen. Maar ook een goede songwriter natuurlijk, zoals wederom ook dit weer het geval is met het nummer dat we nu gaan draaien. Geschreven door Stevie Wonder, Sylvia Moy en Henry Gross met de titel Just I'm Wondering.

0: In Turkije weet hij dan 67 voor Stevie Wonder. Het is niet zo'n groot hit als trouwens die andere die we hiervoor draaiden. Dat is een beetje magertje, zeg maar, voor de doen van deze Stevie Wonder.
1: Here's much more music.
2: You're listening to Martin van der Velde.
1: More music.
0: De rechtbank op Jamaica veroordeelt Dennis Loban op 22 juni 1988 de dood voor de moord op Peter Tosh. De register is op 11 september 1987 bij een roofoverval in zijn huis in Kingston doodgeschoten. Voor de moord worden dan 3 verdachten opgepakt. Genoemde Dennis Loban blijkt het fatale schot te hebben gelost. Peter Tosh begon zijn muzikale loopbaan in de tijd bij Bob Marley en The Wailers en heeft in 1979 in Nederland een nummer 1 hit met het nummer genaamd You Gotta Walk and Don't Look Back. Een nummer wat hij opnam samen met Mick Jagger.

0: Ja, goed blijven doorlopen natuurlijk. Ja, alhoewel er heel veel van die loopdingen deze week zijn afgelost. Dance with Mick, Peter Tosh en Mick Jagger.
1: Martin van der Velden.
2: Makes me happier than I ever been, than I ever been before.
3: De artiest van de week.
0: We hebben nog iets van Stevie Wonder. Jawel. Oorspronkelijk is het nummer dat we nu gaan draaien, I Don't Know Why, een nummer afkomstig van het album For Once in My Life, en dat wel uit 1968. Een single net op de B-kant, het nummer My Jerry Amour, is geen groot succes. Maar een paar maanden later wordt de single opnieuw uitgebracht, maar dan zijn de kanten omgedraaid vanwege de groeiende populariteit van het nummer My Jerry Amour, dat een top 10 hit werd. Maar daarover straks meer. Eerst een nummer, dat waar je maar niks van weten. Don't Know Why I Love You.

0: er zijn mensen die veel weten, hoor. Dat is ook niet altijd goed. Know Why I Love You. Dat was het onder die wat ik aankondigde van Stevie Wonder.
1: Harry Ebema. Country Ranch.
0: En doe de dance with Harry in the Country Ranch. Dat is een beetje gekheid. Aanstaande vrijdag dan is Harry er weer. Tussen de klok van 7 en 9. En dan doen we het samen met mijn persoontje 2 uurtjes lang country en western muziek. Zoals we dat elk jaar 1 keer doen, zo aan het eind van het seizoen. Dus er is geen blokjes onstop, geen luisteren vergelijk en geen specials. Gewoon 2 uur lang country en western. Met de inbreng van Harry en die van mij natuurlijk. En wie weet komt Jaap ook nog wel langs, wie weet. Vanaf 22 juni 2002 staat een Little Less Conversation van Elvis Presley in een remix-uitvoering van Junkie XL. Oftewel Tom Holkenborg, 4 weken op de eerste plaats in de Engelse hitpuree. Op het label worden de uitvoerende vermeld als Elvis versus GXL. Omdat de namenstaanden van Elvis Presley niet met het begrip Junkie in verband willen worden gebracht. Het origineel van A Little Less Conversation heeft Elvis Presley in maart 1968 opgenomen voor de soundtrack van de film Live A Little Love. Nou, maak er nou maar een potje van. Live a little, love a little. Zo is dat. Zo. Van de velden. Elvis Presley's uitvoering bereikt in Amerika een 69 plaats aan nummer 1 in Engeland. En wij gaan draaien in die uitvoering van Junkie XL.

0: what you want, because we're a little less conversation. GXL en de Radio Edit Remix. En nu geluid van Elvis Presley.
1: Fred de Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: En we hebben nog één van...
2: De artiest van de week.
0: Alsjeblieft, we gaan eruit met Stevie Wonder. Dan heb ik het nummer gehad. Maar Cherry Amour, de kenner van dat nummer, oorspronkelijk getiteld Oh My Marcia, oftewel Maria, werd in 1966 in een tijdsbestek van nog geen uur geschreven. Dat laat zich raden. Maar natuurlijk gaat dat nummer over een vriendin van Stevie Wonder die hij kent van de Michigan School for the Blind in Lansingen, Michigan. Eerst zeg ik bij deze bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag, vrijdag, zondag of maandag. We kijken het even. Ik zeg tot de een volgende keer.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
5: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De wandel vierdaagse van Twisser Heide en Zwergenbos giet deze weekend net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar wat voor deze weekend voorspeld wordt. De zoenens en de veiligers van de benen en vrijwilligers dit voorop, meldt de organisatie. Zo hoop je de vierdaagse in september in Helly te kennen. In de nacht van sneur op snein had voor de zesde keer de Walk for Brains run. De deelnemers kon kiezen uit de route van 10 kilometer of een van 10 kilometer. Het startpunt van de route wie bij het dorpshuis de Terp in Jessenijtjerk. Onder de renners van de langste afstand wie ook de jongenierige Jildert die van zijn spietige nacht al jong versterde broek roen. Bij de afstand kwam op de dijk bij Peersers Moddergat als symbool van hoop de zinne opgong te gerren. De kuier bracht uiteindelijk zo'n 23.000 euro op. Snijnioen om 8 uur heen waren de helptjesten oproepen voor een ongeluk onder het Boetenveld in Vinwaarden. Die blieken dat een persoon trok een houten steiger zakken wie en daarna klem kwam te zitten bij een BMW bopperde sleet. De brandweerwacht van de Westerrijn het de man bevrijdde. Ambulancepersoneel controleerde het slachtoffer op eventuele verwoenings. Debbie die blieken dat de man geen slim letsel oproen hie. Vervier naar het ziekenhuis wie dan ook net nedig. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden.
5: RTV NOF.

0: die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswald.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
3: baarsmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws-FVD-staatlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.